0: provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en wat?

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: als jij.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Ja, we zijn ingecheckt. Zaterdagochtend een nieuwe weekend editie koffieshow tot 12 uur. Met nu Marco Schuitmaker.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, zingt ze mee!

0: 100%.
1: Flemming, Mat Hoogkamer. 100%. Goedemorgen. Het is zaterdag 10 uur geweest. Nou ja, ruim 10 uur geweest alweer hoor. Hey. Ja, je zaterdag gaat snel. Het is een nieuwe weekend editie koffieshow tot 12 uur. Ik ben Emiel. Voel je je trouwens een beetje 100%? Of scheelt er wat aan? Nou ja, hoe je je ook voelt, wat je ook aan het doen bent. Ik ben blij dat je erbij bent bij deze weekend editie koffieshow. En zoals elk weekend gaan we hem natuurlijk weer even officieel loszingen met z'n allen. Daar komt hij, hè?

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen hoorde je bij Unity NL. De weekend editie koffieshow voor de zaterdag. Ben jij benieuwd wie er allemaal jarig zijn?

Wij zijn Oranje, Stef Ekko en Harry van Meegen, hoor je. Tijd om eens even te gaan kijken in de Unity NL verjaardagskalender. Het is vandaag 9 mei, zaterdag 9 mei. En jarig zijn vandaag onder andere Terrence Schreurs is een Nederlandse actrice, presentatrice, musicalster, zanger en danseres. Zij is geboren op deze dag in 1976. Dat betekent dat zij haar 50ste verjaardag viert vandaag. Diederik Ebbingen, Nederlands acteur, komiek, presentator en filmregisseur. Geboren op deze dag in 1969. Viert zijn 57ste verjaardag vandaag. En dan Nederlands actrice en scriptschrijfster Elle van Rijn. 59 jaar geworden vandaag. Hans Dagelet, ook een Nederlands acteur. Ja, we zitten helemaal in de film en acteurs hè, vandaag. Die is 81 jaar geworden alweer vandaag. En dan tot slot Edwin Evers. Nederlands radio DJ natuurlijk. Drummer en zanger. Hij viert vandaag alweer zijn 55ste verjaardag. Nou, voor Edwin gaan we even zingen. Kom.

Mocht je ook jarig zijn vandaag. Natuurlijk van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Unity NL. Misschien ben je al volop in de voorbereidingen voor het ontvangen van de visite vanmiddag. En ja goed, zing nu even mee met Edwin Evers en Glennis Grace.

0: hoorde je. Weet je trouwens dat als je een beetje op de hoogte wilt blijven over alles wat er gebeurt bij jou in de regio, dat je dat ook gewoon kunt nalezen? De collega's van Centraal Plus die brengen je dat ook op onze website unitynl.nl. Kan je het allemaal nalezen en op werkdagen en op zaterdag brengen we je dat ook op het halve uur. Ook op deze zaterdagochtend. Hij was alweer vroeg binnen. Hij zit alweer een tijdje achter de computer. Hier is Paul.
1: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiden-Dorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiden-Dorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiden-Dorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leidendorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hans en Thomas, King Size Bed. Lig jij het liefst in een King Size Bed? Of heb je zoiets van, nou, MU, ik ben alleen, ik ben vrijgezel en ik heb aan mijn twijfelaartje genoeg. Nou ja, goed, ook lekker natuurlijk. Nou ja, hoe je ook wakker geworden bent vanochtend. Goed dat je de radio aan hebt staan. Het is de weekendeditie koffieshow, waar ik je zometeen een beetje mee ga nemen in de 3-2-1 van vorige week. En dan heb ik het natuurlijk over de 3-2-1 uit onze eigen Unity NL Top 25... die je dan vanmiddag weer hoort. Nou ja, wat stond er ook alweer in de top 3 van vorige week, hoor je straks. Nu eerst Henk Dissel. Het is al

0: kijk me niet zo aan. Henk Dame. Ja, onze Elmar die heeft dat ook. Hè. Als je daarmee op straat loopt, dan zie je al die mensen kijken. En dan denkt hij bij zichzelf, kijk me niet zo aan. Maar dan hoor je ze stiekem smoezen, al die mensen. En dan zeggen ze, ja, inderdaad, hij heeft echt een radiohoofd. Nee hoor, grapje. Onze Elmar, vanmiddag om 2:00 hier ook weer met de 25 populairste platen van dit moment. Onze eigen Unity NL Top 25. En hij weet veel, hè, Elmar, ook van die artiesten allemaal. Ja, dus je krijgt er nog wat weetjes bij en dingen. Op zaterdagochtend blikken we dan altijd heel even terug naar de 3-2-1 van de week ervoor. Gewoon even een soort geheugensteuntje, een soort opfrissetje.
1: Nummer 3.
2: We gaan nog even vandoor.
0: Ik denk zomaar onderweg naar een nummer 1 positie. Just in the Wild van de Klapperet, Cheerio.
1: Nummer 2.
2: De tapserij Tijuana.
0: Op nummer 2. Vorige week in onze eigen Unity NL Top 25, Sander Kwarten. En dan...
1: Nummer 1.
0: Ja, net zo 1 als de weken daarvoor. Samuel Welten en de Bankzitters.

geef wat kleur aan heel je leven. Nou, mocht je daar een klein beetje problemen mee hebben op dit moment, nou, laat dan die radio lekker aanstaan, want dan proberen wij het voor je. Je zingt ze mee 7 dagen per week, 24 uur per dag hier bij Unity NL. En het is zaterdagochtend, de weekendeditie koffieshow. We gaan op naar het nieuws en weer van 11 uur met de NOS. Ook de verkeersinformatie komt er aan. En daarna nog een vol uur weekendeditie koffieshow. Met nu.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Morgen

Ancora, Jan Smit en Jan Keizer, kameraden. Ja, wij zijn ook al een beetje kameraden, toch, van elkaar? Tenminste, zo voelt dat voor mij wel. Ik hier in de radiostudio van Unity NL en jij daar, ja, weet ik het, waar je op dit moment ook bent, maar in ieder geval met de radio aan. Dus met z'n allen gaan we door de zaterdagochtend heen. Kameraden van de Weekend Editie Koffieshow, zou ik zeggen. En die Weekend Editie Koffieshow, die duurt nog tot 12 uur. Met zometeen nog Jeffrey Leunenberg, maar nu eerst Guido van der Graaf. Dit is Eigen Schuld.

0: Rosenberg.
1: Oh, bella, bella amore.
0: Bella, bella amore. Italianen horen hier bij Unity NL. Waar we je zometeen op deze zaterdagochtend een klein beetje bij gaan spijkeren op het gebied van geschiedeniskennis. Ja, ja.

Van de liefde Danny Heden en van het heden gaan we even naar het verleden. Ja hoor, ja, dat was te makkelijk hè, dat bruggetje. Het is tijd voor een stukje geschiedenis. We doen de geschiedenis vandaag 9 mei. Wat is er allemaal gebeurd op 9 mei, maar dan jaren geleden? Nou, daarvoor neem ik je mee naar 1936 om te beginnen. Het eerste KLM-vliegtuig die landde op Bonaire op die dag. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk gewend dat we overal heen kunnen vliegen hè, met het vliegtuig. Maar ja, dat was toch een hele happening op 1936. En dan 1961, de Gebrandytoren wordt officieel in gebruik genomen door koningin Juliana. Wat was dat ook weer, die Gebrandytoren? Nou, die staat eigenlijk beter bekend als de zendmast in Lopik en is met 366 meter op dat moment de hoogste constructie van Nederland. Hij verving trouwens de stalen zendmast die sinds 1951 in IJsselstein in gebruik was. En dan 9 mei 1997. Ja, dat was bijzonder. Op de veemarkt in Zwolle heeft een losgeslagen koe voor grote opschudding gezorgd. Het beest brak los bij het inladen van de veewagen en rende als een dolle de veemarkthal in. Maar dat was nog niet eens het probleem. Nee, hij rende recht op het restaurant van de IJsselhallen af. Hé, 400 kilo zwaar hè, die koe. Rechtaf, zo, richting het buffet. Enkele honderden veehandelaren en veehouders die vlogen in paniek het restaurant uit. Maar de schade bleef wonder boven wonder beperkt. Want de koe had alleen wat tafels omgelopen en wat stoelen. En uitsluitend een plant en 2 gebroken kopjes waren het resultaat. Nou, dan viel dat gewoon weer mee. Als je er zo'n beetje in je denkt, toch? Dat je zo'n grote 400 kilo zware koe zo door die tent heen ziet rennen, ja. Ik kan me voorstellen dat je dat dan even op een lopen gaat zetten. En tot slot, ja, 9 mei 2009 was het alweer, dat zangeres Lisa Loijs het televisieprogramma De Talentenjacht X-Factor won. Ja, die werd bekroond met een platencontract en het uitbrengen van haar eerste single. Weet je dat nog? Dat was de cover van Hallelujah van Leonard Cohen. De grote hit scoorde ze daarmee. Lisa Loijs was alweer 2009, ja. En van 2009 op 9 mei...

0: Maria González, Jack van Raamsdonk. Eerder vanochtend vertelde ik het je ook al eventjes en je weet het wellicht wel. Als je naar onze website gaat, unitynl.nl, brengen we je ook samen met de collega's van Centraal Plus helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurd is bij jou in de regio. Elke werkdag en op zaterdagochtend brengen we je ook helemaal op de hoogte op de radio. En dat doen we vanochtend samen met Paul nogmaals.
1: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je zingt je mee!

Bever. En ja, John die heeft een Diamant Award in ontvangst mogen nemen, hè? Ja, dat was voor zijn grote hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Een bijzondere onderscheiding is dat. Waar staat dat nou voor? Nou, dat staat voor meer dan 50 miljoen streams van een plaat. Afgelopen maandag werd dat uitgereikt in het programma Max Koningsdag. Ja, de award werd overhandigd door zijn eigen partner Kees. En ja, die was zichtbaar trots op zijn man John natuurlijk. Nou is Kees volgens mij altijd wel trots op zijn partner, toch? Nou ja, dus dik verdiend. Zoveel streams voor Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou ja, goed, volgens mij hebben ze daar nog wel eventjes over verder gelachen. Dat is een hele mijlpaal trouwens. En wat ook een

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! En daar gaan we. Het is zaterdagmiddag 9 mei. Tijd om ze af te tellen. De 25 grootste hits van eigen bodem.

0: Een paar weken geleden vierde hij zijn artiestenjubileum. 40 jaar in het vak. En dat feestje dat heeft hij met heel wat vrienden en bekenden gevierd in Amsterdam. Ik heb het over Danny de Munk. En Danny vorige week op 17. Deze week is het de hekkensluiter op plek nummer 25 in week nummer 5 in de Unity NL Top 25. Zaterdag, het is 9 mei en ik heet je welkom. Ga er lekker voor staan of zitten. Het is tijd om ze mee te gaan zingen. De komende 2 uur de 25 grootste hits van eigen bodem. De lijst van deze week die kent 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 19 en de eerste zo direct op nummer 24. Ik heb ook een aantal tips voor je. Liedjes die vanaf aankomende week nieuw te horen zijn bij ons op de radio. En rond 4:15 vanmiddag is het tijd voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Op nummer 23, Donny en Senna. In de tweede week gaan ze 2 plekken omhoog met Waar blijf je nou? Eerst op 24, de man die hier afgelopen woensdag nog te gast was in de studio. Nieuw binnen, Waarom ben jij gegaan? Je hoort Django Wagner.
1: Nummer 24.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, dat liedje dat blijft echt wel in je hoofd hangen. Donnie en Senna met dat TikTok erin. Waar blijf je nou? Op plek nummer 23, komend van 25. En daarvoor nieuw binnen op 24. Waarom ben jij gegaan van Django Wagner? En dat liedje staat dan weer op zijn akoestische EP. En die komt dan weer voort vanuit Carré Amsterdam. En daar stond hij vorig jaar in de maand september. En als het aan Django ligt, komt er een vervolg aan en wil hij het liefst een soort van kleine theatertour gaan doen door het land. De lijst van deze week, die kan je natuurlijk mee gaan lezen op onze eigen website unitynl.nl. En dan zie je op 22 in het hart van Wesley Klein komt eraan. Eerst een dikke tip voor de top 25. En dat is de nieuwste van Tino Martin die gisteren officieel is uitgekomen. Dit is Jong en Dom.
3: De Unity NL tip voor de top 25.

Amsterdam. Afgelopen week 14, deze week 22, in week nummer 7, Wesley Klein met In het Hart Van. Ja, en ondertussen is Wes eigenlijk alweer druk bezig met de opvolger van dit liedje. Hij heeft een zomerplaat in handen, die is eigenlijk al helemaal klaar, heeft hij ook ingezongen. En hij verwacht dat dat echt een mega klapper, echt een mega rammer gaat worden. En de verwachting is dat hij ergens in de maand juni gaat uitkomen. Daarvoor nog Jong en Dom van de kerstverse vader Tino Martin. En Tino, ja,

0: Ook hij gaat hartstikke lekker. Heeft een volle agenda de aankomende zomermaanden. En dit is zijn nieuwe. En die doet ons dan weer een beetje denken aan Zij Weet Het. Unity NL met op 20 Badkamerkraan. Pascal Redeker komt eraan. Eerst op 21 de tweede nieuwe binnenkomer. En die staat op naam van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Dit is Zij Hoort Bij Mij.
1: Nummer 21.

0: Pascal Redekker. En ja, dit keer geen water, maar bier dat uit de badkamerkraan komt. En uiteindelijk krijg je dan een zogenaamde bierdouche, toch? Badkamerkraan deze week op 20. En dat liedje dat staat er inmiddels 2 weken in. Vorige week 22. En dat betekent dus 2 plekken de goede kant op. En nieuw binnen op 21. Crisscross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Ja, een paar weken geleden hadden ze een soort van teaser geplaatst op de socials. En iedereen dacht, ja, dit is een soort van 1 april grap. Maar niets bleek minder waar. De mannen van Crisscross zonder Yuki, want hij is eruit gestapt. Die hebben dus echt samengewerkt met Jan Smit en Frans Bauer. Wij gaan door met op 19 de hoogste nieuwe binnenkomer. Wolter Kroes, ook de singletrack van afgelopen week. Route Soleil komt eraan. Eerst een tip voor de top 25. En deze tip komt uit Groningen, want daar woont namelijk Manuel. Hij heeft een liedje van Marloes Oosting onder handen genomen. Spreid mijn vleugels uit. En dat is dan weer een tip en een liedje die je vanaf aankomende week nieuw gaat horen bij ons op de radio.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: koffers te pakken en om lekker in dat vliegtuig te stappen richting een zonnige bestemming. Denk aan Spanje, Griekenland, Turkije, Canarische eilanden. Ik zou zeggen, laat maar komen. Wolter Kroes, Route Soleil, de hoogste nieuwe binnenkomer deze week op 19. En Manuel, die hoorde je als tip met Spreid mijn vleugels uit. Het is de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. En we zijn ze lekker aan het aftellen met op 17 Amar en Al heb je niets. Eerst op 18 een ex-singletrack, Henk Dissel, Dit is Waterpas.
1: Nummer 18.

0: 25, afgelopen week 12 en deze week 5 plekken omlaag. En dat betekent dat we Amar tegenkwamen op nummer 17 met Al heb je niets. En Henk Dissel, Waterpas, hij gaat dan weer omhoog van 20 naar 18 in de vierde week. Kimberly Fransens, ja, de afgelopen anderhalf jaar is haar carrière echt gigantisch snel gegaan. Staat ze op alle grote podia. Onder andere ook bij Holland Zingt Hazes heeft zij gezongen. En de aankomende tijd, ja, belooft wederom druk voor haar te gaan worden. En volgende week, het is dan woensdag de 13e, dan is zij hier te gast in de studio. Er is namelijk gisteren een heel mooi liedje uitgekomen. Eigenlijk een heel klein liedje, maar wel een liedje waarin zij kan laten horen wat zij vocaal in huis heeft. Een tip voor de top 25. Als ik dan denk aan jou, de nieuwste Kimberly Fransens.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Ik zou zeggen, pak eventjes je agenda erbij. Want volgende week vrijdag dan gaat de nieuwste uitkomen. De opvolger van Monica, die gaat Vespa heten. En die staat op naam van Dave Dekker. Ja, Monica, die heeft het goed gedaan en doet het eigenlijk nog steeds heel erg goed. Staat er 11 weken in, vorige week 11 en deze week 16. En die hoorde je in de top 25 van Unity NL. Met op 14 Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen komt eraan. Eerst op 15 eigenlijk de man van de disco en de soul, afkomstig uit Den Haag. Mike Petersen, dat doe jij.
1: Nummer

0: Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk met In Mijn Armen op 14 en op 15. Dat doe jij van Mike Petersen. Nog even terugkomen trouwens op Wesley Bronkhorst. Afgelopen donderdag had hij een soort van release party. Aan de ene kant van zijn nieuwe single, die volgende week officieel uit gaat komen. Aan de andere kant ook van een rosé, een bepaalde wijn. Ze waren lekker aan het varen, hij was aan het optreden. Onder andere Justin de Wilty was daarbij. Ook Robert van Hemert, Bas Smit en vele, vele andere BN'ers. En ja, er komt dus een rosé op de markt. En die is Wesley een beetje aan het promoten. En dat liedje gaat dus officieel uitkomen volgende week. Dus bereid je voor op een soort van Amalia-achtig liedje. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips en de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Eerste man die aankomende maandag hier in de studio is. En dan gaan we officieel kennis met hem maken. Het enige wat ik nu weet is dat hij uit Limburg, uit Venlo komt. En dat hij wel of niet de ideale schoonzoon is. Hij blijft deze week staan en dat doet hij in totaal in de vierde week. Op plek nummer 13, Bram Bongers. Dit is Ideale Schoonzoon.
1: Nummer 13.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging al 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack en de nummers 12 tot en met 1. Met nu de zangeres zonder naam en Marco de Hollander.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
1: Nu Elmar!
6: Unity NL.
1: Nummer 12.

0: Het postuumduet tussen Marco de Hollander en de zangeres zonder naam, die houdt het momenteel 12 weken vol. Vorige week 9 en deze week 12 met Eenmaal in je leven. De top 25 van Unity NL in het weekend van Moederdag. Eventjes niet vergeten, aankomende zondag. Het is dan 10 mei, dan is het Moederdag. Dus dan moet je eigenlijk eventjes je moeder, je oma, misschien wel je buurvrouw in het zonnetje zetten. Lekker doosje chocola, misschien een lekker etentje of in ieder geval een bosje rode rozen. Wij zijn ze aan het aftellen, de top 25, met de 25 grootste hits van eigen bodem. In dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En dat is er eentje waardoor je meteen zin krijgt in vakantie. Dat tipje kan ik je alvast wel meegeven. En ik heb ook een aantal tips klaarstaan. En dat zijn dan weer liedjes die je vanaf aankomende week nieuw bij ons gaat horen op de radio. Op 10 deze week, Diamanten Ring. Ik heb Damien van Os voor je klaarstaan. Eerst op 11, Monique Smit. Dit is Ik Wil Je Helemaal.
1: Nummer 11.

0: Damien van Os, afgelopen week 8 en deze week 10 met Diamanten Ring. En van 15 naar 11 Monique Smit en Ik Wil Je Helemaal. Ja, die Monique die heeft trouwens afgelopen week een filmpje geüpload op haar socials. En dat filmpje is eigenlijk een soort van aankondiging van iets dat eraan gaat komen. En dan linkt zij eigenlijk naar een duet samen met Senna. Ja, allemaal van die oogjes erbij en dan zie je ze samen in dat filmpje lopen. En in de wandelgangen wordt er dus inderdaad gefluisterd dat deze twee dames samen de studio ingegaan zijn. Dus dat gaan we hier bij Unity NL eens eventjes goed in de gaten houden. Op nummer 9, Vincent, More Amour Por Favor komt eraan. Eerst heb ik een tip en die staat op naam van Henk Dame. Dit is Word Nou Niet Verliefd.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Lekker met dat Spaans temperament. Mor amor por favor. Deze week van 10 naar 9. Je hoorde Vincent in de top 25 van Unity NL. Ik heb op nummer 7 het duet tussen André Hazes en Robert van Hemert samen uit Samen Thuis klaarstaan. Liedje blijft deze week trouwens staan. Ja, die Robert die gaat echt hartstikke lekker. Die heeft een volle agenda. Deze plaat gaat goed en Moet Dat Nou is in het land ook echt nog een gigantisch grote hit. Nou, die ga je horen naar de nummer 8. En dat liedje maakt eventjes een flinke sprong. Afgelopen week nieuw binnen op nummer 19 en deze week dus 11 plekken omhoog. Ik heb het over de samenwerking tussen Sven Verstegen en Lange Frans. Dit is Boevenpad.
1: Nummer 8.

0: In de vijfde week blijven ze plakken op nummer 7. Je hoorde André Hazes en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis. De mannen van de 3J's. Een paar maanden geleden hebben zij een samenwerking gehad met de trompetist Jeffrey Parmentier. En die samenwerking had dan alles weer te maken met een liedje van inmiddels meer dan 20 jaar geleden, het Wiegelied. En nu, deze week, is de nieuwste uitgekomen van de 3J's. En dat is dan weer compleet wat anders qua sound. Denk een beetje aan Zuid-Amerika, denk een beetje aan Jamaica, denk een beetje aan reggae. En denk dan aan Volendam en de mannen van de 3J's. Het is een tip voor de top 25. Los, vast. Dit is de nieuwste van de 3J's.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: heb laatst op Insta een foto deze week van het huis dat hij kocht in 2019. Daar stond ook bij eerste woning. En nu 2026 staat er grote mensenwoning. Dat betekent dus dat Guido van der Graaf samen met zijn vrouw en met zijn kindje een nieuwe woning hebben gekocht. En volgens mij zijn ze druk aan het verbouwen. En volgens mij gaat dat helemaal goed komen, Guido van der Graaf kennende. Daarnaast zit hij natuurlijk ook in zijn hoofd met zijn grote concert in november, wat gewoon min of meer is uitverkocht in AFAS Live. Deze week op 6, eigen schuld. En daarvoor de nieuwste van de 3J's, los vast. De top 25 met deze week op 4. Komend van 1. En dat betekent dus dat wij een nieuwe nummer 1 hebben. Samuel Welten met De Bankzitters, Uitslovers, Van de Troon Gestoten. Maar eerst op 5, Sander Kwarten. Dit is De Tapster uit Tijuana.
1: Nummer 5.

0: Wilton.
1: Samuel Wilton en de bankzitters. Ja, dan kunnen ze uitslovers zijn, maar ze zijn wel gewoon van de eerste positie afgeknikkerd. En wie dat gedaan heeft? Ja, dat antwoord dat krijg je zometeen tijdens de ontknoping in de top 25 van Unity NL. Van 1 naar 4, Samuel Wilton en de bankzitters. En van 2 naar 5, de tapster uit Tijuana van Sander Kwarten. Ik heb weer een tip en dat is de nieuwste, Jean-Paul Chacon. En Jean-Paul die is met name heel erg actief in het privécircuit. Heel veel bruiloften en verjaardagen, daar staat hij op te treden. Wat hij kan? Eigenlijk heel simpel. Nederlands, Engels, Spaans, echt heel veel talen. En zijn nieuwste, ja, daardoor krijg je eigenlijk meteen zin in de zomer. Luister mee naar een tip voor de top 25. Dit is Manjana.
2: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Jean-Paul Chacon. Het is een tip voor de top 25. En dan het erepodium. En in die top 3 is echt wel het nodige veranderd. Het is namelijk zo dat alles, maar dan ook alles, is verschoven. Afgelopen week op 6, deze week op 2. Mart Hoogkamer met Billy Dans. Gappie Sappie, jagend op de nummer 1 positie. En eerst op nummer 3, komend van 4. 1 plek omhoog in de 8e week. Ja, eigenlijk een gouden samenwerking. Die tussen Sean West en Lange Frans. Dit is Alles Wat Ik Zoek.
1: Nummer 3.

0: Hoogkamer en Billy Dans. Gappie Sappie deze week op 2 en op 3. Alles wat ik zoek van Sean Best en Lange Frans. En dan is het tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. De belangrijkste plaat voor de komende 7 dagen. Afgelopen week in handen van Walter Kroes met zijn Route du Soleil. En hij gaat dat stokje doorgeven aan een zanger afkomstig uit Brabant. En deze zanger, ja, die heeft een liedje onder handen genomen van, ja, best wel een hele lange tijd geleden. Toen stond hij op naam van Mark en Dave. Griekse Nacht. Ja, wij vinden deze versie zo gezellig, zo leuk en we krijgen zoveel zin in vakantie door het horen van deze plaat dat wij dachten, ja, we moeten deze gewoon bombarderen tot de singletrack, de belangrijkste plaat voor de aankomende week en de dikste tip voor de top 25. Het is de nieuwe singletrack in handen van Jeroen van Zelst. Dit is Griekse Nacht.
1: Dit is deze week de EuroTNL singletrack. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.

0: Jeroen van Zelst bij deze gefeliciteerd. Hij heeft hem te pakken, de nieuwe singletrack voor de aankomende week. En die heet Griekse Nacht. En dan tijd voor de ontknoping, de nieuwe nummer 1. Allereerst eventjes, de lijst kan je natuurlijk rustig nalezen op onze website unitynl.nl. En morgen, op moederdag, 10 mei, dan hoor je de lijst nog een keertje. Maar dan tussen 12 en 2 en non-stop. En straks na 4 uur, dan gaan wij natuurlijk gewoon door met de beste muziek van eigen bodem op de radio bij unitynl. Ja, en dan het succesverhaal van Justin de Wild. 22, afkomstig uit Veenendaal. Begon natuurlijk op zijn 11e, heeft heel veel liedjes gemaakt. En deze plaats, ja, er gebeurt iets magisch. Het complete land, dat zingt het mee. Iedereen is in extase. De band wordt nagemaakt. Justin die heeft een bomvolle agenda. En Cheerio, daar heb ik het natuurlijk over, staat zelfs in de landelijke top 40 op nummer 5. Ja, zegt ongekend. En ja, dat betekent dat hij natuurlijk ook bij ons in de hitlijst heel erg goed doet. In totaal staat hij er 8 weken in. Vorige week op de rand van de top 3 op nummer 3. En deze week is het de koning van de top 25. Justin de Wild op 1. Dit is Cheerio.
1: Nummer 1.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambachtsalfa aan de Rijn staat tussen Haastrecht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

singletrack. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: liedje.
1: Dit is JoeDeTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JoeDeTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel
0: de lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op JuliTNL.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest en

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.